0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de 4e nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. 2 tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kittikotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kittikotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jette niet genoeg. Jette veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: to let me.
1: Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 6 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen, omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en droge dag, maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: 20 uur taakstraf gekregen, naast een celstraf van 228 dagen, maar die is voorwaardelijk en de rest valt weg tegen zijn voorarrest. Hij was tot zijn daad gekomen dat hij niet wist hoe hij er weer uit kon. De man was dronken binnengewandeld nadat hij eerder die dag al met de politie te maken had gehad vanwege een vechtpartij, waarbij hij zijn pols had gebroken en vervolgens op straat de indruk kreeg dat hij werd belaagd. Toen telefoontjes naar 112 niks uithaalden, stak hij karton in brand om aandacht te trekken. En burgemeester Mieke Baltus heeft vorige week een woning de Bastion voor 3 maanden gesloten omdat er in maart een hennepkwekerij was gevonden door de politie. Ook aan de Marderhoek heeft de politie in maart in een woning een hennepkwekerij aangetroffen. En deze woning is op 12 mei al gesloten, eveneens voor 3 maanden. En het kickbox-evenement Pain & Glory Danger Zone keert vrijdag terug naar sporthal de Rietlanden. Een bijzonder moment tijdens de avond is de partij van Amin Ayari al dus organisatoren. Hij vecht in Lelystad zijn tweede professionele partij en is daarmee de eerste professionele kickboxer uit Lelystad in zijn eigen stad in actie komt. De deuren gaan open om 16:30 en het programma begint om 16:00.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De lucht is vandaag opnieuw strak blauw in Lelystad. Met alleen maar zon en amper wind wordt het al snel warm. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 30 of 31 graden en hebben we te maken met de eerste tropische dag van het jaar. Tegen en in de avond gaat de wind vanaf het IJsselmeer waaien. Bij zonsondergang is de tropische lucht verdwenen. Vannacht trekken wolkenvelden over en koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het beduidend minder warm. Het wordt in de middag 20 tot 22 graden. Het blijft wel droog, maar naast de zon zijn verschillende wolken.

0: structuur te zien. Donderdag waait de wind weer vanaf het land en wordt het weer een paar graden warmer. Maar de tropische waarde van 30 graden verwacht ik voorlopig niet meer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radiolelystad.nl.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
3: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
2: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Dus voor de vierde nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
4: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
2: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen Harderwijk en Nijkerk 2 kilometer. Verderop richting Utrecht tussen Amersfoort en Soesterberg 5. In beide gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als EU-lidstaten uitgeprocedeerde asielzoekers terugsturen naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging in die landen hebben. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd te praten over terugkeer van Afghanen. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen waren gericht op Hezbollah-doelen. In Den Haag begint straks een internationale veiligheidsconferentie. Uit de hele wereld komen mensen uit de politiek, de wetenschap en het leger naar de top. De internationale top duurt morgen en wordt straks geopend door premier Jette. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden maximaal 26 graden.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Een huurster van een woning in de Schouw 46 die zijn kraan voor de rechter had gesleept vanwege schimmel in haar huis, waardoor ze een longziekte hebben opgelopen, heeft de deksel op de neus gekregen. De rechtbank had aangetoond dat ze het probleem inderdaad zelf veroorzaakt, zoals de woningstichting zegt, door te weinig te ventileren. Zo bleek bij controle steeds weer dat ze de ventilatieroosters had afgesloten. En ook was haar huishouden met 5 personen aan de grote kant voor dit huis. De vrouw eiste dat Centrada de woning zou saneren. Ook haar gezin zou ziek zijn. De rechter wees erop dat identieke woningen van Centrada dat probleem niet hebben. En dat de vrouw met doktersverklaringen kwam, overtuigde de rechter niet van de schimmel als oorzaak. Ze had gevraagd of dat het probleem kon zijn. Dat de artsen dat bevestigden, is iets anders dan dat het verband door onderzoek is vastgesteld, aldus de rechter. En in juni of juli begint het vervangen van de rotonde Visarendreef Stationslaan en de aansluiting op de Middendreef door een voorrangskruispunt. Dat sluit aan bij de afronding van de werkzaamheden in stationsgebied Oost. Kruispunt moet zorgen voor een soepeler verkeersafwikkeling, waar het nu vooral in de avondspits een muur vaststaat. Files helemaal voorkomen lukt naar verwachting niet, gezien de drukte. Het werk duurt 3 maanden en veroorzaakt hinder doordat het weggedeelte wordt afgesloten. Tijdens de werkzaamheden in stationsgebied is er tot nu toe voor gekozen te zorgen dat het verkeer kan blijven doorrijden, maar dat heeft wel tot gevolg gehad dat de werkzaamheden ook langer duurden. In de nieuwe situatie zal het doorgaande verkeer tussen Visarendreef en Stationslaan voorrang krijgen op verkeer vanaf de Middenweg. En er komt geen aansluiting meer voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Botter 15. En het verkeer tussen Lelystad en Enkhuizen moet rekening houden met de afsluiting van de houtripdijk, de dijk Lelystad-Enkhuizen dus, op de volgende avonden, woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juni. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends voeren Rijkswaterstaat en de provincie diverse onderhoudswerkzaamheden uit, laten ze weten.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De tropische hitte is verdwenen. Vandaag is het beduidend minder warm dan gisteren. Dat komt doordat wind matig vanuit het noorden waait, windkracht 3 of 4 in Lelystad. Verder zijn er naast de zon ook stapelwolken en hoge wolkensluiers aanwezig. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Met een minimumtemperatuur van 8 graden is het ook fris. Morgen opnieuw een overwegend zonnige en droge dag. De wind waait vanaf het land, daardoor wordt het weer een paar graden warmer. Vrijdag gaat de temperatuur nog verder omhoog. Met 27 graden in de middag is het zomers warm. Wel verwacht ik vooral later op de vrijdag meer bewolking, maar het blijft voorlopig nog droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ADB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Er staan een paar files op de A12, Duitse grens Arnhem. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord over 4 kilometer. A28 Zwolle-Utrecht bij Amersfoort-Vathorst 3. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 5 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
3: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
4: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
2: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
5: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
2: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18... en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is een ongeluk gebeurd op de A12... Arnhem richting Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal-West. Nu 8 kilometer file. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En er staat een auto met pech stil op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken. 6 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel Nederlanders zijn bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Bijna 70% maakt zich zorgen over stijgende kosten door het klimaatbeleid. Blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De Taliban willen een diplomatieke vertegenwoordiging in EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. Die eis legt het regime op tafel bij gesprekken met de Europese Commissie, meldt de Duitse omroep NDR. Die commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort te komen praten. En Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag, wel wat minder warm dan gisteren, met in het noorden een graad of 18 en in het zuiden maximaal 26 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Een huurster van een woning in de Schouw 46, die zijn kraan voor de rechter had gesleept vanwege schimmel in haar huis, waardoor ze een longziekte zou hebben opgelopen, heeft de deksel op de neus gekregen. De rechtbank had aangetoond dat ze het probleem inderdaad zelf veroorzaakt, zoals de woningstichting zegt, door te weinig te ventileren. Zo bleek bij controle steeds weer dat ze de ventilatieroosters had afgesloten. En ook was haar huishouden met 5 personen aan de grote kant voor dit huis. De vrouw eiste dat Centrada de woning zou saneren. Ook haar gezin zou ziek zijn. De rechter wees erop dat identieke woningen van Centrada dat probleem niet hebben. En dat de vrouw met doktersverklaringen kwam, overtuigde de rechter niet van de schimmel als oorzaak. Ze had gevraagd of dat het probleem kon zijn. Dat de artsen dat bevestigden, is iets anders dan dat het verband door onderzoek is vastgesteld, aldus de rechter. En in juni of juli begint het vervangen van de rotonde Visarendreef Stationslaan en de aansluiting op de Middendreef door een voorrangskruispunt. Dat sluit aan bij de afronding van de werkzaamheden in stationsgebied Oost. Kruispunt moet zorgen voor een soepeler verkeersafwikkeling, waar het nu vooral in de avondspits een muur vaststaat. Files helemaal voorkomen lukt naar verwachting niet, gezien de drukte. Het werk duurt 3 maanden en veroorzaakt hinder doordat het weggedeelte wordt afgesloten. Tijdens de werkzaamheden in het stationsgebied is er tot nu toe voor gekozen te zorgen dat het verkeer kan blijven doorrijden, maar dat heeft wel tot gevolg gehad dat de werkzaamheden ook langer duurden. In de nieuwe situatie zal het doorgaande verkeer tussen Visarendreef en Stationslaan voorrang krijgen op verkeer vanaf de Middenweg. En er komt geen aansluiting meer voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Botter 15. En het verkeer tussen Lelystad en Enkhuizen moet rekening houden met een afsluiting van de Houtripdijk, de dijk Lelystad-Enkhuizen dus, op de volgende avonden, woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juni. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends voeren Rijkswaterstaat en de provincie diverse onderhoudswerkzaamheden uit, laten ze weten.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: De tropische hitte is verdwenen. Vandaag is het beduidend minder warm dan gisteren. Dat komt doordat wind matig vanuit het noorden waait, windkracht 3 of 4 in Lelystad. Verder zijn er naast de zon ook stapelwolken en hoge wolkensluiers aanwezig. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Met een minimumtemperatuur van 8 graden is het ook fris. Morgen opnieuw een overwegend zonnige en droge dag. De wind waait vanaf het land, daardoor wordt het weer een paar graden warmer. Vrijdag gaat de temperatuur nog verder omhoog. Met 27 graden in de middag is het zomers warm. Wel verwacht ik vooral later op de vrijdag meer bewolking, maar het blijft voorlopig nog droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht staat nog file na een ongeluk tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De weg is inmiddels weer vrij. A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 6 met daar 10 minuten op onthoud. Dan de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Strandnulde en Amersfoort, 10 kilometer file met daar een half uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is daar inmiddels weer vrij. A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 9 kilometer file met daar ruim 10 minuten op onthoud. En op de N50 Emmeloord richting Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek, 4 kilometer file. En daar is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
2: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
1: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
3: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
1: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land lost nu snel op. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is nog extra vertraging na een ongeluk. Tussen Stroe en Voorthuizen nu een kwartier extra reistijd in 5 kilometer file. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen de afrit Soest en Blaricum 4 kilometer met 10 minuten vertraging door een auto met pech. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 8 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar staat file door een ongeluk tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg nu 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is nog vroeg, maar nu al zit ik lam en ellendig achter een oude vleugel. Ik zal ondanks de enorme kater die ik heb proberen om de situatie waar ik in verzeild ben geraakt te beschrijven. Vannacht werd ik in mijn dromen voortdurend achtervolgd door een knappe blondine die gisteravond ineens naast me in bed lag. Toen ik vanochtend wakker werd, leek het alsof iemand met een hamer op mijn hoofd had geslagen, en ik heb nu nog steeds het gevoel dat er een drumband door mijn hoofd marcheert. Maar dan zie ik weer die meid die in mijn bed ligt, en samen liggen we nog een tijdje naast elkaar. We raken aan de praat en ik beken dat ik eigenlijk getrouwd ben met jou, met de vrouw die alles voor mij betekent. Hoewel ik altijd op reis ben, schat, zijn mijn gedachten voortdurend bij jou. Als ik je aan de telefoon heb, mis ik je zo verschrikkelijk dat ik alles zou willen opgeven om je even te kunnen zien. Vergeet niet dat deze vrije vogel altijd terugkeert op het nest. Tja, en nou lig ik daar met die ander. Ik kwam haar gisteravond in de hotelbar tegen. We waren allebei laveloos van de whisky en moesten hard lachen om de scheve toupet van de barkeeper. Als jij s'avonds alleen onder de wol kruipt terwijl zo'n meid al mijn aandacht opeist, weet dan dat ik toch wel aan je denk. Ik ben die avond misschien niet alleen, maar wel eenzaam. En zonder jou lijkt het alsof ik iedere nacht moet doorbrengen op een spijkerbed. Ik zou zo graag bij je willen zijn. Het liefst nog dichterbij dan dichtbij. In een bed vol rozen.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een huurster van een woning in de Schouw 46, die zijn kraan voor de rechter had gesleept vanwege schimmel in haar huis, waardoor ze een longziekte hebben opgelopen, heeft de deksel op de neus gekregen. De rechtbank had aangetoond dat ze het probleem inderdaad zelf veroorzaakt, zoals de woningstichting zegt, door te weinig te ventileren. Zo bleek bij controle steeds weer dat ze de ventilatieroosters had afgesloten. En ook was haar huishouden met 5 personen aan de grote kant voor dit huis. De vrouw eiste dat Centrada de woning zou saneren. Ook haar gezin zou ziek zijn. De rechter wees erop dat identieke woningen van Centrada dat probleem niet hebben. En dat de vrouw met doktersverklaringen kwam, overtuigde de rechter niet van de schimmel als oorzaak. Ze had gevraagd of dat het probleem kon zijn. Dat de artsen dat bevestigden, is iets anders dan dat het verband door onderzoek is vastgesteld, aldus de rechter. En in juni of juli begint het vervangen van de rotonde Visarendreef Stationslaan en de aansluiting op de Middendreef door een voorrangskruispunt. Dat sluit aan bij de afronding van de werkzaamheden in stationsgebied Oost. Kruispunt moet zorgen voor een soepeler verkeersafwikkeling, waar het nu vooral in de avondspits muurvast staat. Files helemaal voorkomen lukt naar verwachting niet, gezien de drukte. Het werk duurt 3 maanden en veroorzaakt hinder doordat het weggedeelte wordt afgesloten. Tijdens de werkzaamheden in het stationsgebied is er tot nu toe voor gekozen te zorgen dat het verkeer kan blijven doorrijden, maar dat heeft wel tot gevolg gehad dat de werkzaamheden ook langer duurden. In de nieuwe situatie zal het doorgaande verkeer tussen Visarendreef en Stationslaan voorrang krijgen op verkeer vanaf de Middenweg. En er komt geen aansluiting meer voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Botter 15. En het verkeer tussen Lelystad en Enkhuizen moet rekening houden met een afsluiting van de Houtripdijk, de dijk Lelystad-Enkhuizen dus, op de volgende avonden, woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juni. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends voeren Rijkswaterstaat en de provincie diverse onderhoudswerkzaamheden uit, laten ze weten.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De tropische hitte is verdwenen. Vandaag is het beduidend minder warm dan gisteren. Dat komt doordat wind matig vanuit het noorden waait, windkracht 3 of 4 in Lelystad. Verder zijn er naast de zon ook stapelwolken en hoge wolkensluis aanwezig. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Met een minimumtemperatuur van 8 graden is het ook fris. Morgen opnieuw een overwegend zonnige en droge dag. De wind waait vanaf het land, daardoor wordt het weer een paar graden warmer. Vrijdag gaat de temperatuur nog verder omhoog. Met 27 graden in de middag is het zomers warm. Wel verwacht ik vooral later op de vrijdag meer bewolking, maar het blijft voorlopig nog droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woon.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land lost op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat nog wel file tussen Baren en Hilversum Noord, 4 kilometer, met 10 minuten vertraging. Er waren bergingswerkzaamheden, maar de weg is inmiddels weer vrij. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Het Harde en Zwolle Zuid nog 8 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nederlandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor €7. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij,
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een huurster van een woning in de Schouw 46, die zijn kraan voor de rechter had gesleept vanwege schimmel in haar huis, waardoor ze een longziekte hebben opgelopen, heeft de deksel op de neus gekregen. De rechtbank had aangetoond dat ze het probleem inderdaad zelf veroorzaakt, zoals de woningstichting zegt, door te weinig te ventileren. Zo bleek bij controle steeds weer dat ze de ventilatieroosters had afgesloten. En ook was haar huishouden met 5 personen aan de grote kant voor dit huis. De vrouw eiste dat Centrada de woning zou saneren. Ook haar gezin zou ziek zijn. De rechter wees erop dat identieke woningen van Centrada dat probleem niet hebben. En dat de vrouw met doktersverklaringen kwam, overtuigde de rechter niet van de schimmel als oorzaak. Ze had gevraagd of dat het probleem kon zijn. Dat de artsen dat bevestigden, is iets anders dan dat het verband door onderzoek is vastgesteld, aldus de rechter. En in juni of juli begint het vervangen van de rotonde Visarendreef Stationslaan en de aansluiting op de Middendreef door een voorrangskruispunt. Dat sluit aan bij de afronding van de werkzaamheden in stationsgebied Oost. Kruispunt moet zorgen voor een soepeler verkeersafwikkeling, waar het nu vooral in de avondspits een muur vaststaat. Files helemaal voorkomen lukt naar verwachting niet, gezien de drukte. Het werk duurt 3 maanden en veroorzaakt hinder doordat het weggedeelte wordt afgesloten. Tijdens de werkzaamheden in het stationsgebied is er tot nu toe voor gekozen te zorgen dat het verkeer kan blijven doorrijden, maar dat heeft wel tot gevolg gehad dat de werkzaamheden ook langer duurden. In de nieuwe situatie zal het doorgaande verkeer tussen Visarendreef en Stationslaan voorrang krijgen op verkeer vanaf de Middenweg. En er komt geen aansluiting meer voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Botter 15. En het verkeer tussen Lelystad en Enkhuizen moet rekening houden met een afsluiting van de Houtripdijk, de dijk Lelystad-Enkhuizen dus, op de volgende avonden, woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juni. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends voeren Rijkswaterstaat en de provincie diverse onderhoudswerkzaamheden uit, laten ze weten.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De tropische hitte is verdwenen. Vandaag is het beduidend minder warm dan gisteren. Dat komt doordat wind matig vanuit het noorden waait, windkracht 3 of 4 in Lelystad. Verder zijn er naast de zon ook stapelwolken en hoge wolkensluis aanwezig. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Met een minimumtemperatuur van 8 graden is het ook fris. Morgen opnieuw een overwegend zonnige en droge dag. De wind waait vanaf het land, daardoor wordt het weer een paar graden warmer. Vrijdag gaat de temperatuur nog verder omhoog. Met 27 graden in de middag is het zomers warm. Wel verwacht ik vooral later op de vrijdag meer bewolking, maar het blijft voorlopig nog droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische Staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleefde er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie. Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Een huurster van een woning in de Schouw 46, die zo'n kraan voor de rechter had gesleept vanwege schimmel in haar huis, waardoor ze een longziekte hebben opgelopen, heeft de deksel op de neus gekregen. De rechtbank had aangetoond dat ze het probleem inderdaad zelf veroorzaakt, zoals de woningstichting zegt, door te weinig te ventileren. Zo bleek bij controle steeds weer dat ze de ventilatieroosters had afgesloten. En ook was haar huishouden met 5 personen aan de grote kant voor dit huis. De vrouw eiste dat Centrada de woning zou saneren. Ook haar gezin zou ziek zijn. De rechter wees erop dat identieke woningen van Centrada dat probleem niet hebben. En dat de vrouw met doktersverklaringen kwam, overtuigde de rechter niet van de schimmel als oorzaak. Ze had gevraagd of dat het probleem kon zijn. Dat de artsen dat bevestigden, is iets anders dan dat het verband door onderzoek is vastgesteld, aldus de rechter. En in juni of juli begint het vervangen van de rotonde Visarendreef Stationslaan en de aansluiting op de Middendreef door een voorrangskruispunt. Dat sluit aan bij de afronding van de werkzaamheden in stationsgebied Oost. Kruispunt moet zorgen voor een soepeler verkeersafwikkeling, waar het nu vooral in de avondspits een muur vaststaat. Files helemaal voorkomen lukt naar verwachting niet, gezien de drukte. Het werk duurt 3 maanden en veroorzaakt hinder doordat het weggedeelte wordt afgesloten. Tijdens de werkzaamheden in stationsgebied is er tot nu toe voor gekozen te zorgen dat het verkeer kan blijven doorrijden, maar dat heeft wel tot gevolg gehad dat de werkzaamheden ook langer duurden. In de nieuwe situatie zal het doorgaande verkeer tussen Visarendreef en Stationslaan voorrang krijgen op verkeer vanaf de Middenweg. En er komt geen aansluiting meer voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Botter 15. En het verkeer tussen Lelystad en Enkhuizen moet rekening houden met een afsluiting van de Houtripdijk, de dijk Lelystad-Enkhuizen dus, op de volgende avonden, woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juni. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends voeren Rijkswaterstaat en de provincie diverse onderhoudswerkzaamheden uit, laten ze weten.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De tropische hitte is verdwenen. Vandaag is het beduidend minder warm dan gisteren. Dat komt doordat wind matig vanuit het noorden waait, windkracht 3 of 4 in Lelystad. Verder zijn er naast de zon ook stapelwolken en hoge wolkensluis aanwezig. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Met een minimumtemperatuur van 8 graden is het ook fris. Morgen opnieuw een overwegend zonnige en droge dag. De wind waait vanaf het land, daardoor wordt het weer een paar graden warmer. Vrijdag gaat de temperatuur nog verder omhoog. Met 27 graden in de middag is het zomers warm. Wel verwacht ik vooral later op de vrijdag meer bewolking, maar het blijft voorlopig nog droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische Staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. De Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een huurster van een woning in de Schouw 46, die zijn kraan voor de rechter had gesleept vanwege schimmel in haar huis, waardoor ze een longziekte hebben opgelopen, heeft de deksel op de neus gekregen. De rechtbank had aangetoond dat ze het probleem inderdaad zelf veroorzaakt, zoals de woningstichting zegt, door te weinig te ventileren. Zo bleek bij controle steeds weer dat ze de ventilatieroosters had afgesloten. En ook was haar huishouden met 5 personen aan de grote kant voor dit huis. De vrouw eiste dat Centrada de woning zou saneren. Ook haar gezin zou ziek zijn. De rechter wees erop dat identieke woningen van Centrada het probleem niet hebben. En dat de vrouw met doktersverklaringen kwam, overtuigde de rechter niet van de schimmel als oorzaak. Ze had gevraagd of dat het probleem kon zijn. Dat de artsen dat bevestigden, is iets anders dan dat het verband door onderzoek is vastgesteld, aldus de rechter. En in juni of juli begint het vervangen van de rotonde Visarendreef Stationslaan en de aansluiting op de Middendreef door een voorrangskruispunt. Dat sluit aan bij de afronding van de werkzaamheden in stationsgebied Oost. Kruispunt moet zorgen voor een soepeler verkeersafwikkeling, waar het nu vooral in de avondspits een muur vaststaat. Files helemaal voorkomen lukt naar verwachting niet, gezien de drukte. Het werk duurt 3 maanden en veroorzaakt hinder doordat het weggedeelte wordt afgesloten. Tijdens de werkzaamheden in stationsgebied is er tot nu toe voor gekozen te zorgen dat het verkeer kan blijven doorrijden, maar dat heeft wel tot gevolg gehad dat de werkzaamheden ook langer duurden. In de nieuwe situatie zal het doorgaande verkeer tussen Visarendreef en Stationslaan voorrang krijgen op verkeer vanaf de Middenweg. En er komt geen aansluiting meer voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Botter 15. En het verkeer tussen Lelystad en Enkhuizen moet rekening houden met een afsluiting van de Houtripdijk, de dijk Lelystad-Enkhuizen dus, op de volgende avonden, woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juni. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends voeren Rijkswaterstaat en de provincie diverse onderhoudswerkzaamheden uit, laten ze weten.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag verandert er niet veel in Lelystad. Het is vrij zonnig en droog. De komende uren is het 20 graden. Daarbij waait een matige noordelijk wind. Vanavond een mooie zonsondergang. De wind neemt af. Vannacht is het rustig, droog en vrij helder. Maar met een minimumtemperatuur van 8 graden wel fris. Morgen schijnt de zon opnieuw volop. Bij een zwakke wind vanuit het oosten wordt het warmer. In de middag is het 25 of 26 graden. Vrijdag eerst zon, later meer bewolking, maar nog wel droog. Net als morgen is het vrij warm voor eind mei. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Een kapotte vrachtauto zorgt voor wat vertraging op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld is de rechte rijstrook dicht. Reken op 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een huurster van een woning in de Schouw 46, die zijn kraan voor de rechter had gesleept vanwege schimmel in haar huis, waardoor ze een longziekte hebben opgelopen, heeft de deksel op de neus gekregen. De rechtbank had aangetoond dat ze het probleem inderdaad zelf veroorzaakt, zoals de woningstichting zegt, door te weinig te ventileren. Zo bleek bij controle steeds weer dat ze de ventilatieroosters had afgesloten. En ook was haar huishouden met 5 personen aan de grote kant voor dit huis. De vrouw eiste dat Centrada de woning zou saneren. Ook haar gezin zou ziek zijn. De rechter wees erop dat identieke woningen van Centrada dat probleem niet hebben. En dat de vrouw met doktersverklaringen kwam, overtuigde de rechter niet van de schimmel als oorzaak. Ze had gevraagd of dat het probleem kon zijn. Dat de artsen dat bevestigden, is iets anders dan dat het verband door onderzoek is vastgesteld, aldus de rechter. En in juni of juli begint het vervangen van de rotonde Visarendreef Stationslaan en de aansluiting op de Middendreef door een voorrangskruispunt. Dat sluit aan bij de afronding van de werkzaamheden in stationsgebied Oost. Het kruispunt moet zorgen voor een soepeler verkeersafwikkeling, waar het nu vooral in de avondspits een muur vaststaat. Files helemaal voorkomen lukt naar verwachting niet, gezien de drukte. Het werk duurt 3 maanden en veroorzaakt hinder doordat het weggedeelte wordt afgesloten. Tijdens de werkzaamheden in het stationsgebied is er tot nu toe voor gekozen te zorgen dat het verkeer kan blijven doorrijden, maar dat heeft wel tot gevolg gehad dat de werkzaamheden ook langer duurden. In de nieuwe situatie zal het doorgaande verkeer tussen Visarendreef en Stationslaan voorrang krijgen op verkeer vanaf de Middenweg. En er komt geen aansluiting meer voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Botter 15. En het verkeer tussen Lelystad en Enkhuizen moet rekening houden met een afsluiting van de Houtripdijk, de dijk Lelystad-Enkhuizen dus, op de volgende avonden, woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juni. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends voeren Rijkswaterstaat en de provincie diverse onderhoudswerkzaamheden uit, laten ze weten.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag verandert er niet veel in Lelystad. Het is vrij zonnig en droog. De komende uren is het 20 graden. Daarbij waait een matige noordelijk wind. Vanavond een mooie zonsondergang. De wind neemt af. Vannacht is het rustig, droog en vrij helder. Maar met een minimumtemperatuur van 8 graden wel fris. Morgen schijnt de zon opnieuw volop. Bij een zwakke wind vanuit het oosten wordt het warmer. In de middag is het 25 of 26 graden. Vrijdag eerst zon, later meer bewolking, maar nog wel droog. Net als morgen is het vrij warm voor eind mei. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico China. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

think a little bit further than others.

0: Hollandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcassa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenen woningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder-een-kap-woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim 1 week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel

0: Zon en droog bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een huurster van een woning in de Schouw 46, die zijn vader voor de rechter had gesleept vanwege schimmel in haar huis, waardoor ze longziektes hebben opgelopen, heeft de deksel op de neus gekregen. De rechtbank had aangetoond dat ze het probleem inderdaad zelf veroorzaakt, zoals de woningstichting zegt, door te weinig te ventileren. Zo bleek bij controle steeds weer dat ze de ventilatieroosters had afgesloten. En ook was haar huishouden met 5 personen aan de grote kant voor dit huis. De vrouw eiste dat Centrada de woning zou saneren. Ook haar gezin zou ziek zijn. De rechter wees erop dat identieke woningen van Centrada dat probleem niet hebben. En dat de vrouw met doktersverklaringen kwam, overtuigde de rechter niet van de schimmel als oorzaak. Ze had gevraagd of dat het probleem kon zijn. Dat de artsen dat bevestigden, is iets anders dan dat het verband door onderzoek is vastgesteld, aldus de rechter. En in juni of juli begint het vervangen van de rotonde Visarendreef Stationslaan en de aansluiting op de middendreef door een voorrangskruispunt. Dat sluit aan bij de afronding van de werkzaamheden in stationsgebied Oost. Kruispunt moet zorgen voor een soepeler verkeersafwikkeling, waar het nu vooral in de avondspits een muur vaststaat. Files helemaal voorkomen lukt naar verwachting niet, gezien de drukte. Het werk duurt 3 maanden en veroorzaakt hinder doordat het weggedeelte wordt afgesloten. Tijdens de werkzaamheden in stationsgebied is er tot nu toe voor gekozen te zorgen dat het verkeer kan blijven doorrijden, maar dat heeft wel tot gevolg gehad dat de werkzaamheden ook langer duurden. In de nieuwe situatie zal het doorgaande verkeer tussen Visarendreef en Stationslaan voorrang krijgen op verkeer vanaf de Middenweg. En er komt geen aansluiting meer voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Botter 15. En het verkeer tussen Lelystad en Enkhuizen moet rekening houden met een afsluiting van de Houtripdijk, de dijk Lelystad-Enkhuizen dus, op de volgende avonden. Woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juni. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends voeren Rijkswaterstaat en de provincie diverse onderhoudswerkzaamheden uit, laten ze weten.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag verandert er niet veel in Lelystad. Het is vrij zonnig en droog. De komende uren is het 20 graden. Daarbij waait een matige noordelijk wind. Vanavond een mooie zonsondergang. De wind neemt af. Vannacht is het rustig, droog en vrij helder. Maar met een minimumtemperatuur van 8 graden wel fris. Morgen schijnt de zon opnieuw volop. Bij een zwakke wind vanuit het oosten wordt het warmer. In de middag is het 25 of 26 graden. Vrijdag eerst zon, later meer bewolking, maar nog wel droog. Net als morgen is het vrij warm voor eind mei. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het midden van het land al wat vertraging op de A28 Amersfoort-Utrecht. 10 minuutjes bij knooppunt Rijnsweerd. Een klein kwartiertje oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Wij rijden langzaam over 10 kilometer tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een voormalig rechtbankmedewerker uit Woerden moet 3 jaar de cel in voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. Mogelijk zijn de gegevens gebruikt voor onder meer explosies en een liquidatiepoging. Vorig jaar waren er 273.000 woningen in Nederland met een waarde van meer dan 1 miljoen. Dat is 22% meer dan een jaar eerder, meldt Calcassa dat die gegevens bijhoudt. Beeldhouwer Erik Claus is op 89-jarige leeftijd overleden. Op verschillende plekken in Nederland staan beelden van hem. Hij maakte ook schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Het weer, droog en veel zon. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Ook morgen droog en zonnig en iets warmer dan vandaag.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een huurster van een woning in de Schouw 46... die zijn vader voor de rechter had gesleept vanwege schimmel in haar huis, waardoor ze een longziekte hebben opgelopen, heeft de deksel op de neus gekregen. De rechtbank had aangetoond dat ze het probleem inderdaad zelf veroorzaakt, zoals de woningstichting zegt, door te weinig te ventileren. Zo bleek bij controle steeds weer dat ze de ventilatieroosters had afgesloten. En ook was haar huishouden met 5 personen aan de grote kant voor dit huis. De vrouw eiste dat Centrada de woning zou saneren. Ook haar gezin zou ziek zijn. De rechter wees erop dat identieke woningen van Centrada dat probleem niet hebben. En dat de vrouw met doktersverklaringen kwam, overtuigde de rechter niet van de schimmel als oorzaak. Ze had gevraagd of dat het probleem kon zijn. Dat de artsen dat bevestigden, is iets anders dan dat het verband door onderzoek is vastgesteld, aldus de rechter. En in juni of juli begint het vervangen van de rotonde Visarendreef Stationslaan en de aansluiting op de Middendreef door een voorrangskruispunt. Dat sluit aan bij de afronding van de werkzaamheden in stationsgebied Oost. Kruispunt moet zorgen voor een soepeler verkeersafwikkeling, waar het nu vooral in de avondspits een muur vaststaat. Files helemaal voorkomen lukt naar verwachting niet, gezien de drukte. Het werk duurt 3 maanden en veroorzaakt hinder doordat het weggedeelte wordt afgesloten. Tijdens de werkzaamheden in het stationsgebied is er tot nu toe voor gekozen te zorgen dat het verkeer kan blijven doorrijden, maar dat heeft wel tot gevolg gehad dat de werkzaamheden ook langer duurden. In de nieuwe situatie zal het doorgaande verkeer tussen Visarendreef en Stationslaan voorrang krijgen op verkeer vanaf de Middenweg. En er komt geen aansluiting meer voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Botter 15. En het verkeer tussen Lelystad en Enkhuizen moet rekening houden met een afsluiting van de Houtripdijk, de dijk Lelystad-Enkhuizen dus, op de volgende avonden, woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juni. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends voeren Rijkswaterstaat en de provincie diverse onderhoudswerkzaamheden uit, laten ze weten.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag verandert er niet veel in Lelystad. Het is vrij zonnig en droog. De komende uren is het 20 graden. Daarbij waait een matige noordelijk wind. Vanavond een mooie zonsondergang. De wind neemt af. Vannacht is het rustig, droog en vrij helder. Maar met een minimumtemperatuur van 8 graden wel fris. Morgen schijnt de zon opnieuw volop. Bij een zwakke wind vanuit het oosten wordt het warmer. In de middag is het 25 of 26 graden. Vrijdag eerst zon, later meer bewolking, maar nog wel droog. Net als morgen is het vrij warm voor eind mei. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging als je over de A6 vanuit Muiden naar Lelystad rijdt. Want er staat 4 kilometer file bij Lelystad Airport. En een kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Oss door 13 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Heteren en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat 4 mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst: Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De 4 zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging in onze regio staan op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 8 kilometer met een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging heb je ook als je kiest voor de A50 vanuit Arnhem naar Os. Vandaar rijdt het langzaam over 13 kilometer tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
5: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. Voormalig rechtbankmedewerker uit Woerden moet 3 jaar de cel in voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. Mogelijk werden de gegevens gebruikt voor onder meer explosies en een liquidatiepoging. Vorig jaar waren er 273.000 woningen in Nederland met een waarde van meer dan 1 miljoen. Dat is 22% meer dan een jaar eerder, meldt Calcasa, dat de gegevens bijhoudt. Het weer droog en zonnig, 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen nog wat warmer dan vandaag.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Een huurster van een woning in de Schouw 46, die zijn graden voor de rechter had gesleept vanwege schimmel in haar huis, waardoor ze een longziekte zou hebben opgelopen, heeft de deksel op de neus gekregen. De rechtbank had aangetoond dat ze het probleem inderdaad zelf veroorzaakt, zoals de woningstichting zegt, door te weinig te ventileren. Zo bleek bij controle steeds weer dat ze de ventilatieroosters had afgesloten. En ook was haar huishouden met 5 personen aan de grote kant voor dit huis. De vrouw eiste dat Centrada de woning zou saneren. Ook haar gezin zou ziek zijn. De rechter wees erop dat identieke woningen van Centrada het probleem niet hebben. En dat de vrouw met doktersverklaringen kwam, overtuigde de rechter niet van de schimmel als oorzaak. Ze had gevraagd of dat het probleem kon zijn. Dat de artsen dat bevestigden, is iets anders dan dat het verband door onderzoek is vastgesteld, aldus de rechter. En in juni of juli begint het vervangen van de rotonde Visarendreef Stationslaan en de aansluiting op de Middendreef door een voorrangskruispunt. Dat sluit aan bij de afronding van de werkzaamheden in stationsgebied Oost. Kruispunt moet zorgen voor een soepeler verkeersafwikkeling, waar het nu vooral in de avondspits een muur vaststaat. Files helemaal voorkomen lukt naar verwachting niet, gezien de drukte. Het werk duurt 3 maanden en veroorzaakt hinder doordat het weggedeelte wordt afgesloten. Tijdens de werkzaamheden in het stationsgebied is er tot nu toe voor gekozen te zorgen dat het verkeer kan blijven doorrijden, maar dat heeft wel tot gevolg gehad dat de werkzaamheden ook langer duurden. In de nieuwe situatie zal het doorgaande verkeer tussen Visarendreef en Stationslaan voorrang krijgen op verkeer vanaf de Middenweg. En er komt geen aansluiting meer voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Botter 15. En het verkeer tussen Lelystad en Enkhuizen moet rekening houden met een afsluiting van de Houtripdijk, de dijk Lelystad-Enkhuizen dus, op de volgende avonden, woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juni. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends voeren Rijkswaterstaat en de provincie diverse onderhoudswerkzaamheden uit, laten ze weten.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: De rest van de dag verandert er niet veel in Lelystad. Het is vrij zonnig en droog. De komende uren is het 20 graden. Daarbij waait een matige noordelijk wind. Vanavond een mooie zonsondergang. De wind neemt af. Vannacht is het rustig, droog en vrij helder. Maar met een minimumtemperatuur van 8 graden wel fris. Morgen schijnt de zon opnieuw volop. Bij een zwakke wind vanuit het oosten wordt het warmer. In de middag is het 25 of 26 graden. Vrijdag eerst zon, later meer bewolking, maar nog wel droog. Net als morgen is het vrij warm voor eind mei. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg, de kop van 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Veenendaal heb je een kwartier vertraging. Kwartier vertraging ook op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland bij Zevenaar. 20 minuten oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Os, door 14 kilometer file tussen Heteren en Ravenstein. En 10 minuten tijdsverlies op de N302 Kootwijk-Harderwijk bij Garderen. 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Twee weken geleden kwam naar buiten dat twee vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Marten de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het iets minder druk op de wegen in onze regio. Nog 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. A28 Amersfoort-Zolle. Tussen het Harde en Zolle-Zuid nog 9 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. Kwartier vertraging heb je ook op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Heteren. En vanuit Arnhem naar Os een stukje verderop bij Ravenstein. De kop van 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met nog eens een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij.
5: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen. De inspectie gaat kijken naar de rol van de betrokken instanties. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. Voormalig rechtbankmedewerker uit Woerden moet 3 jaar de cel in voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. Mogelijk werden de gegevens gebruikt voor onder meer explosies en een liquidatiepoging. Het weer droog en zonnig, 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. En morgen nog wat warmer dan vandaag.
6: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
7: Een huurster van een woning in de Schouw 46, die zijn kraan voor de rechter had gesleept vanwege schimmel in haar huis, waardoor ze een longziekte hebben opgelopen, heeft de deksel op de neus gekregen. De rechtbank had aangetoond dat ze het probleem inderdaad zelf veroorzaakt, zoals de woningstichting zegt, door te weinig te ventileren. Zo bleek bij controle steeds weer dat ze de ventilatieroosters had afgesloten. En ook was haar huishouden met 5 personen aan de grote kant voor dit huis. De vrouw eiste dat Centrada de woning zou saneren. Ook haar gezin zou ziek zijn. De rechter wees erop dat identieke woningen van Centrada het probleem niet hebben. En dat de vrouw met doktersverklaringen kwam, overtuigde de rechter niet van de schimmel als oorzaak. Ze had gevraagd of dat het probleem kon zijn. Dat de artsen dat bevestigden, is iets anders dan dat het verband door onderzoek is vastgesteld, aldus de rechter. En in juni of juli begint het vervangen van de rotonde Visarendreef Stationslaan en de aansluiting op de Middendreef door een voorrangs kruispunt. Dat sluit aan bij de afronding van de werkzaamheden in stationsgebied Oost. Kruispunt moet zorgen voor een soepeler verkeersafwikkeling, waar het nu vooral in de avondspits een muur vaststaat. Files helemaal voorkomen lukt naar verwachting niet, gezien de drukte. Het werk duurt 3 maanden en veroorzaakt hinder doordat het weggedeelte wordt afgesloten. Tijdens de werkzaamheden in het stationsgebied is er tot nu toe voor gekozen te zorgen dat het verkeer kan blijven doorrijden, maar dat heeft wel tot gevolg gehad dat de werkzaamheden ook langer duurden. In de nieuwe situatie zal het doorgaande verkeer tussen Visarendreef en Stationslaan voorrang krijgen op verkeer vanaf de Middenweg. En er komt geen aansluiting meer voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Botter 15. En het verkeer tussen Lelystad en Enkhuizen moet rekening houden met een afsluiting van de Houtripdijk, de dijk Lelystad-Enkhuizen dus, op de volgende avonden. Woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juni. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends voeren Rijkswaterstaat en de provincie diverse onderhoudswerkzaamheden uit, laten ze weten.
6: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
8: De rest van de dag verandert er niet veel in Lelystad. Het is vrij zonnig en droog. De komende uren is het 20 graden. Daarbij waait een matige noordelijk wind. Vanavond een mooie zonsondergang. De wind neemt af. Vannacht is het rustig, droog en vrij helder. Maar met een minimumtemperatuur van 8 graden wel fris. Morgen schijnt de zon opnieuw volop. Bij een zwakke wind vanuit het oosten wordt het warmer. In de middag is het 25 of 26 graden. Vrijdag eerst zon, later meer bewolking, maar nog wel droog. Net als morgen is het vrij warm voor eind mei. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
6: Verkeersinformatie.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A50 vanuit Arnhem naar Oss. Het rijdt nog langzaam over 8 kilometer tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
2: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
1: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
1: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Everybody took a holiday. En dat is wat ik ook ga doen. Samen met mijn vrouw. En ja, muziektrip stopt dan even. Maar op 15 juli pas komt er weer een nieuwe uitzending. Everybody took a holiday. Van Klaatu. Een Canadese progrockband. Vernoemd naar een buitenaards wezen uit de film The Day the Earth Stood Still. Er werd gezegd, het zijn de Beatles. Maar op de eerste albums was totaal geen informatie te vinden. En op het derde album, Sir Army Sweet Shoot uit 1978... kwam er wel wat meer informatie over de band. En over vakantie gesproken, ja. De uitzending staat een beetje in het teken van waar we naartoe gaan. Even kijken. Het album 99.9 Fahrenheit van Suzanne Veka staat een nummer op in Liverpool. En een advies was, maak geen nummer over Liverpool, want dat vinden ze niet leuk. Maar elke keer als Suzanne in Liverpool komt, moet ze dit nummer spelen. Het gaat over waanzin en eenzaamheid. Het nummer klinkt eigenlijk niet zo somber en eenzaam wat je zou verwachten. Ja, en ik laat het je nu gewoon horen en dan kan je zelf oordelen wat het is in Liverpool van Suzanne Veka.

Swing Blue Jeans uit Liverpool en de Hippie Shake, een nummer uit 1963, maar werd in 1964 een hit. Ze hadden nog twee andere nummers die een hit werden. Good Golly, Miss Molly en You're No Good. En het nummer Hippie Shake werd al in 1959 geschreven door een zekere Jen Romero. Hij was toen 17 jaar en hij had veel succes in Australië. En dan een band, The Vipers. Ze heette eerst de Vipers Skiffle Groep, eind jaren 50. Was een belangrijke band in de skiffle-periode. En in september 1956 winnen ze een contract bij het label van George Martin. Later kwamen Hank B. Marvin en Jet Harris en Tony Meehan erbij van The Shadows. En kwam het nu volgende nummer ook op een album te staan van The Shadows. Een verzamelbox, 2 classic albums en bonus EP's. Of extra extended plays. Maar goed, de Vipers dus. En het nummer Liverpool Blues.

Zij hadden dezelfde manager, producer als de Beatles. En zij waren de eerste band met 3 singles op de eerste plek in de Engelse hitlijsten, wat nog niet eerder was voorgekomen. Dit nummer, geschreven door Gary Marsden in 1964. Ik heb het over Jerry and the Pacemakers en Ferry Cross the Mersey. En in 1989 kwam er nog een benefietversie uit. Vanwege de ramp in het Liverpool Stadion bij Hillsborough, waar 95 voetbalfans in de verdrukking kwamen en overleden. Ja, en ik zei het al, vakantie, holiday. En dan wijk ik uit naar de Kinks op een 10e album en het eerste op het RCA-label. De titel van het album, Muswell Hillbillies, is vernoemd naar Muswell Hill. En het is een deel in Londen waar Ray en Dave Davies hun jeugd hebben doorgebracht. Het is geen succesvol album geweest en dat was toch wel een teleurstelling naar het grote succes van Lola uit 1970. Goed, het album Muswell Hillbillies verscheen op 24 november 1971. En van dat nummer heb ik Holiday afgehaald.

Je hoort de Paul Downs en het nummer Leaving of Liverpool. Ik heb er heel weinig van kunnen vinden van deze meneer. Behalve dat het een Engelse folkgitarist is, zanger, componist. Geboren in Exeter in Devon. En ja, hij ging klassiek gitaar studeren. En hij deed als 16-jarige een solo optreden in de Westminster Abbey. En hij schijnt ook nog getoerd te hebben met de grote Pete Seeger. En dat was alle informatie en het misschien ook wel genoeg voor jullie. Ja, en dan kom er toch wel dat ik af en toe eens een hit draai in dit programma. En ja, ook deze komt uit Liverpool. The Scaffold, een komische groep en zeer succesvol tijdens de jaren 60, 70. Vanaf 1962, Roger McCuff, John McGorman, en die kwamen op het Merseyside Kunstfestival. Mike McGeer, die kwam er later bij, en dat was de broer van, of is de broer van Paul McCartney. Dit nummer stamt uit 1968. Ik heb het over The Scaffold dus en Lily the Pink.

En dan denk je dat Billy J. Kramer en de Dakotas, want die hoorde je net met Trains en Boats en Planes, ook uit Liverpool kwamen. Nou ja, gedeeltelijk. De zanger komt uit Liverpool en de rest van de band kwam uit Manchester. Nou ja, dat ligt ongeveer 30 kilometer verderop. Billy J. Kramer, officieel heet hij William Howard Ashton. En hij haalde het nummer uit een telefoonboek. Ja, vond hij wel leuk. En de J van Billy J werd op advies van John Lennon weer toegevoegd. John en Paul van de Beatles, die schreven de eerste twee singeltjes van de band. En From a Window kwam uit 1964. Dat is ook een nummer wat Lennon en McCartney hebben geschreven. Ja, ik ga nog eens even terug naar een holiday samen met Calexico. De Amerikaanse band uit Tucson, Arizona, opgericht in 1996. Hun muziekstijl, ja, een beetje Americana, Mexicaans. Hun zesde studioplaat, Carried to Dust uit 2008, zou een conceptalbum moeten worden. Maar de schrijver had een beetje een blok. En er was ook een staking van schrijvers op dat moment. En dan krijg je Writer's Minor Holiday. En uiteindelijk werd het ook geen conceptalbum. Maar het leverde wel een heel fraai nummer op. Calexico en Writer's Minor Holiday.

In 2010 kwam het album Why Not van Ringo Starr uit. En daarvan hoorde je The Other Side of Liverpool. Het is zijn 16e studioalbum. En er staat ook een nummer op Peace Dream. En daar speelt Paul McCartney basgitaar. En daar wordt John Lennon ook in genoemd. En er is nog een nummer waar Paul McCartney op meedoet. Walk With You. En daar zingt hij op mee. En het gaat over de dagen voordat Ringo Starr in de Beatles zat. En ja, The Other Side of Liverpool, dat moest gewoon even. The Searchers, uit Liverpool. Ook Mercy Beat. En de bandleden waren actief vanaf 1957 in allerlei skiffelbandjes. Braken eerder door in Nederland dan de Beatles. Het origineel van dit nummer staat op het tweede album en is geschreven door Tony Hatch. En in 1995 namen ze afscheid van het publiek met een heel groot optreden op de Glastonbury. En het nummer wat ik je laat horen is, ik denk toch ook wel heel erg bekend. En dan denk je, is het een hit? Nou, ik heb werkelijk waar even geen idee meer. Maar ga het opzoeken en neem het me niet kwalijk als het wel zo is.

Dat waren de Laas met Doldrum en L-A, een kommaatje en dan een S erachter. En Lee Mavis was de frontman en ze waren actief van 1983 tot 1992. Het geluid was eigenlijk, ja, of de sound, tweestemmige samenzang en gitaren. En het leek een beetje, werd er gezegd, de vergelijking op Jerry en de Pacemakers en de Beatles. Nou, ben niet bij deze opname, want die kwamen van de 2-meter-sessies af. Ze hebben slechts één album gemaakt en dat album heet The Laas. En daar staat een klein hitje op en dat nummer heet There She Goes. En dan ga ik al naar de laatste twee nummers. En dan ga ik daarna lekker op vakantie naar Liverpool, Engeland, Wales. En dan horen jullie mij weer op 15 juli. De laatste twee. De allerlaatste is van Billy Fury met Maybe Tomorrow. En Beatles waren groot fan van hem, want hij was een van de grootste rock en rollsterren in zijn periode. 10 mei 1960 deden de Beatles auditie als band, maar ze werden wel aangenomen, maar dan moest Stu Sutcliffe ontslagen worden en John Lennon weigerde dat, maar hij wilde wel een handtekening hebben van Billy Fury. En nu ga je luisteren naar Nathan Carter. Nathan Kane Tyrone, 28 mei 1990 is hij geboren. Zijn vader en moeder komen uit Newry, uit Noord-Ierland. Maar hij is geboren in Liverpool. Hij speelde accordeon toen hij 4 jaar werd tijdens een schoolconcert. En op 10 jaar kreeg hij al de prijs All-Ireland Title for Traditional Singing. Ik kwam het nummer per toeval tegen van zijn 7e album Beautiful Life uit 2015. On the Boat to Liverpool. Ik vond hem leuk om te maken. En wat mij betreft dus, als jullie ook op vakantie gaan, veel plezier. En graag tot 15 juli weer.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
1: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
1: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op Herrie met Martijn.

0: Dit is Pas op Herrie met Martien Reinders en Piotr Gieling.
1: Goedenavond, welkom bij het hardste programma uit je regio. Je luistert ernaar.
2: Pas op, Harry.
1: En vanavond in de studio de heren van Novelization.
3: Hallo.
1: Ja, de winnaars van de Nederlandse Wacken Metal Battle. Jongens, zijn jullie al een beetje bekomen van jullie winst?
4: Nee.
3: Nee, niet echt.
1: Nog steeds in die roes?
4: Ja, de roes is er, maar de realiteit is er nu ook wel. Want we zijn nu echt al bezig met contact leggen met de festivals waar we kunnen spelen en mogen spelen. Ik ga ze even niet bij naam noemen, omdat ik niet uit mijn hoofd weet welke we al mogen noemen en welke nog niet.
1: Oké, ja. Nee, dan moet je het even stilhouden inderdaad.
3: Ja, dat
4: weet ik alles. Maar nee, het is echt het is fantastisch. We krijgen allemaal kansen op ons af. Coaching, plek om te spelen, advies.
5: Ja,
4: helemaal top.
5: Wat ging er door jullie heen, zeg maar, toen jullie te horen kregen in de finale van Novelization winnaar finale Metal Battle?
4: Nou, ik moest vooral denken aan de voorronde. Toen wij een beetje op de parkeerplaats van de oefenruimte zaten te twijfelen. Of wij wel moesten gaan. Omdat wij jij had iets die dag, ik had gezeik die dag. Onze bassist lag in het ziekenhuis.
5: Oh, ook nog eens.
4: Dat is overigens niet de reden waarom hij er vandaag niet is. Maak je geen zorgen. Maar we zaten daar echt met de moed in de schoenen, zeggen ze dat volgens mij hier. en we zijn toch gegaan. We hebben een show gespeeld zonder bassist. We mochten door.
5: Ja, prima toch, positief.
1: Ik heb dat nog eens een keer ergens meerder meegemaakt. Een band die zonder bassist stond te spelen. Dat was laatst hier in Dronten, in de Nirvana, bij de Wildman Metal Battle.
5: Jij was erbij, hè?
1: Ja, daar stond Anomic, die stond daar te spelen. En die had ook geen bassist bij zich. Dat was wel grappig.
5: Maar voor mij hebben we wel een keer meegemaakt bij de Metal Battle, dat er ook een band stond, zeg maar, was er vorig jaar, die zonder een extra gitarist stonden.
1: Ja.
5: Die missen een extra gitarist.
3: Oh, ik ben zo blij dat wij geen extra gitarist misten.
4: Ja, dat we in ieder geval met z'n twee waren.
3: Ja, wat we misten in ieder geval Bas was. Want heeft Felix heel mooi aangepakt met allemaal trucjes om toch dat laag erin te houden.
6: Ja, maar dat zegt wel wat direct over de muziek en de stage show en het hele pakket eromheen natuurlijk. Dat je zelfs die voorronde kan winnen zonder bassist.
1: Ja.
4: Ja,
5: dat is mooi om te zien dan.
4: Dat je met een incomplete bezetting toch een jury weet te overtuigen dat...
6: Ja.
4: Ik denk stiekem dat het stukje van... Oh, ik vraag me af hoe ze dan zijn met bassist doet. Dat ook wel mee heeft gespeeld.
6: Dat zou ook nog kunnen.
1: Okay. Hey, we trapten af dit eerste uur van ons programma met Sacrifice. Volgens mij is dat jullie single?
4: Ja. Of ja, dat is een beetje onze debuutsingle. Omdat wij graag iets de deur uit willen hebben voor mensen om ons...
1: Snap ik, want je hebt verder natuurlijk nog niks. Je hebt nog geen opnames. Misschien wat klaar liggen, maar nog niks uitgebracht.
4: Correct. Daar zijn we nog steeds mee bezig. We zitten ook nog een beetje te worstelen hoe we die release aan willen pakken. De muziek staat al wel voor hoeveel procent?
7: 90%.
4: Zoiets. 90% ongeveer.
1: Ja. Maar je weet nog niet of je er een LP of een EP of is daar...
4: Jawel, dat weet je wel. Het wordt een album.
1: Oké.
4: Okay. Zal ik hier wat details primeuren?
5: Ja, mag altijd.
4: Het worden 9 tracks.
1: Oké. Okay.
4: Waarvan er eentje nog in zijn geheel moet worden opgenomen. Omdat dat een unieker in de context van de rest van de plaat nummer is. Het is een akoestisch stukje. Dat heeft Chris ooit bedacht. En dat, dat past er wel mooi op, vond ik ook. Dus,
1: kan lekker breken.
5: Ja, mooi contrast op de rest van de plaat.
1: Absoluut.
5: Dus, maar een beetje goed gevierd, tent afgebroken daar in Harderwijk? Of,
4: ja, we hebben ons best gedaan. We hebben, ik, in de momenten dat ik door het felle licht en de rook kon kijken, zag ik wat mensen mosje in de grond rennen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, ik ben er die avond natuurlijk ook gewoon bij geweest. Jullie hadden wel een behoorlijke zware dobber met al die bands die daar stonden te spelen.
3: Met de voorronde?
1: Nee, ook met de finale.
3: Ja,
1: Vooral met de finale.
3: Ja, dat was wel een goede line-up wel.
1: Ze waren allemaal erg goed.
3: Ja, Ja. Dus elke band die stond wel echt sterk als een huis.
4: Ze hadden allemaal heel... We hebben met z'n allen heel zwaar gerepeteerd voor die show.
3: We hebben ook wel echt flink zitten zweten die dag, hoor. Kut.
4: Ik heb echt in de maand tussen de halve finale en de finale elke keer bij het concept Metal Battle een soort brok in mijn keel gekregen.
1: Oké. Okay.
4: Echt bad.
3: Ja. Ja.
1: We gaan nog even wat muziek draaien. We gaan natuurlijk straks nog veel verder met jullie praten. In ieder geval welkom in het programma. Ja,
4: dankjewel.
1: Ja. En de volgende track is ook eigenlijk gloedje nieuw.
5: In principe
1: het is,
5: wel.
1: Ja, het is een nieuwe band. Alhoewel de muzikanten die erin zitten toch al redelijk doorgewinterde muzikanten zijn.
5: Ja, maar dat heeft te maken met dat ze nu komen met hun debuut album.
1: Klopt. En de band bestaat uit allemaal ex-Death-leden. Of in ieder geval het grootste gedeelte hebben allemaal in Death gespeeld. Ja. Dus naast Gruesome...
4: zijn wij heel groot fan van.
3: Zeker.
1: Naast Gruesome hebben we dus ook nog deze band. Left to Die heette ze. En ja, hun debuutsingle is Archangel.

0: Left to Die dus met Archangel.
1: Ja, lekker nummertje.
0: Ja. lekkere death.
2: Dat komt goed.
0: Ja, als je het logo ook bekijkt.
2: Ja.
0: Dan weet je wel waar ze vandaan komen.
2: Absoluut, ja. Valt geen seconde te missen.
3: En niets,
2: maar dat is ook het album Single Hoes. Je ziet meteen, het is heel erg gebaseerd op de hoes van Scream Bloody Gore.
0: Ja.
4: Ja. Ja. Zeiden we net ook al, je ziet de arm met de couple of gore.
0: Zo. Ja.
2: Ja.
4: Het is ook wel symbolisch dat ze death terug uit de dood brengen. En dat hij dan ook uit de graf komt.
2: Ja, er is over nagedacht.
0: Ja. Zeker. Jullie gaan natuurlijk zometeen, ze hebben het net al gezegd, op heel veel festivals spelen. Maar de grote klapper is natuurlijk Wacken Open Air.
4: Natuurlijk.
0: Hoe kijken jullie daar tegenaan, jongens?
4: Ja, het wordt taai. Het wordt heel leuk, maar het wordt ook heel taai. Wij spelen daar op de donderdag.
0: Mm-hmm.
1: Pas. Hoe weet je dat?
4: Dus op de heb ik me laten vertellen.
1: Hoezo weet ik dat niet?
4: Ja, moet je huiswerk doen. Nee, volgens mij had Anderloes dat op een schema gezien of zo. Dat wij op de donderdag spelen. Oh. We gaan daar al op de maandag heen. Dan moet je al melden. Dan mag je al je spullen daar even droppen. Dan ga je op de dinsdag even chillen. Even bijkomen van de reis. Even wennen aan de omgeving, denk ik. En dan begint het woensdag allemaal.
0: Ja, en woensdag heb je dan waarschijnlijk allerlei interviews of iets dergelijks waar jullie aan onderworpen worden.
1: Ja, daar heb ik nog niet veel over gehoord, maar die kans die zou wel erin zitten.
0: Dat denk ik wel.
1: Ik denk dat dat nog wel gevraagd wordt.
4: Ik had iets gehoord van een hele uitgebreide backstage voor alle metal battle bands die daar langskomen. Ik ben echt heel benieuwd. Ik vraag me af, weet jij of wij daar nog iets van een sheet over krijgen met alles wat wij...
1: Ik denk het wel. Ja, het contact met Wacken komt binnenkort. Het loopt allemaal niet super snel. Komt op zijn tijd.
4: Overal is dat wel.
1: Ja.
4: Wij zijn ook niet heilig.
1: We doen ons nu gewoon wel voorbereiden tot op het punt dat we kunnen. Ja. En dan,
4: tot die tijd gewoon heel veel repeteren. Een beetje nadenken over de setlist.
0: Even terugkomend op jullie natuurlijk. De band Novelization. Hoe lang bestaan jullie nou?
4: In deze bezetting?
0: Nou ja, gewoon. Van wie en wanneer is het idee gekomen om een band op te richten?
1: Nou ja, het idee is er al sinds 2022. In 2023 zijn wij bij elkaar gekomen. En
4: Wij
1: tweeën. En toen in 24 is Daan erbij gekomen. Toen hadden we nog iemand anders op bas. En toen hebben we ook onze eerste show dat jaar gespeeld in juni. Dus dat is ook al bijna de jubileum van onze eerste show.
0: Zo. Dus nog lekker verse band dus.
1: Ja.
0: Ja.
4: Dit is trouwens een mooi moment om het te vragen. Het is echt perfecte timing. We hebben net geluisterd naar Death to All. Dat is een Death Revival. De eerste keer dat wij met instrumenten echt samen zaten om gewoon even te jammen, hebben wij een hele middag gewoon de Spotify-pagina van Death erbij gehaald. Oh, die track is vet. En dan zetten we hem aan en dan gaan we meespelen. En dan zet hij er eentje aan die ik wel ken, maar niet op gitaar ken. En dan kijk ik gewoon een beetje af en dan... Dit lijkt er wel op.
1: Doe mee.
4: Dus dat klikte vanaf moment 1 al op die death connectie die er al meteen was. Ja.
5: Maar ja, goed. Nu jullie zeg maar heel wat festivals op het programma hebben staan. Hoe ga je dat nou combineren met eventueel school? Ik weet niet of je nog studeren of werken. Bij de chef een hele waslijst aan stippendagen aangevraagd. Hoe ga je dat doen?
1: Ja, jij bent freelancer, dus jij kan dat gewoon vrij houden.
4: Nog wel.
1: ja, jij...
2: Ik weet niet eens wie jij dat doet.
4: Ja, niks.
2: Hier en daar ziek melden.
1: Als het moet, dan moet het. Spelen gaat wel voor. Ja,
4: dus welkom bij de Herman Brood Academie, kun je daar mooi spijpelen.
1: Dat heb ik ook mooi tegen de baas gezegd. Nee, dat is op zich nu wel goed te combineren met werk nog.
4: Als je werkzaam bent in een poppodium, dan is er wel begrip voor... je mag spelen op Wacken. Oh,
0: Is goed, ga kom, maar.
1: Is goed, joh.
0: Ja. Ja. We zien je wel,
1: je... omheen. Ja. Komt wel goed.
0: We zien je wel weer als je terug bent.
1: En het helpt natuurlijk ook wel dat dan echt gewoon de zomerstop is. Ja, dus er zijn niet echt programmering ook. Dus er is niet echt iets te doen voor ons. Dus
4: het komt eigenlijk gewoon heel mooi uit allemaal.
1: Het komt gewoon echt perfect uit, ja.
5: Maar is er nog een specifiek festival buiten het Wakker Om wat je hier wel mag vertellen, waar je ook naar uitkijkt?
1: Into the Grave.
4: Ja, dat is de eerstvolgende, ja.
1: Into the Grave. Nee, die mogen we nog niet zeggen. Ja, ik weet welke die bedoelt, maar daar heb ik nog niet eens contact mee kunnen maken. Dus dat,
5: daarom was ook een bewuste vraag. Gewoon lekker subtiel gewoon. Ja.
2: Maar hebben jullie nou ook dat je zegt nu dat je gewonnen hebt, dat je ook vanuit andere zalen, poppodiums, toch aanbiedingen krijgt van hey, jullie hebben gewoon, hey, kom ook eens bij ons spelen. Naast de gebruikelijke festivals in het pakket zitten?
1: Nee, nog niet echt. Ja, het is nu natuurlijk ook net die zomerstop. Ja. Dus dat, misschien dat dat nog wel komt. En anders hebben wij sowieso het idee om dat zelf ook al te doen. Om iedereen te bellen van, hey, wij willen graag komen spelen.
4: Ja. We hebben ook wel wat bandjes van vrienden op het oog. Die we dan mooi mee kunnen nemen. En andere bands die wij tof vinden. Dus.
2: Ja, mooi package deal.
0: We gaan nog even wat muziek draaien. Dit is Devin Townsend samen met... Anneke Vriesbergen, geloof ik, hè? Ja. Prepare for war.

0: Dat gaat snel. hij eindigt ook heel abrupt, moet ik zeggen.
1: Ja. Is in één keer klaar.
0: Ja. het is half geweest, dus dat betekent dat wij tijd gaan spenderen aan een keuzeplaat. En vanavond mag Tyler aftrappen.
1: Ja, van deze week heb ik gekozen binnen het thema baggeralbums met toch een nummer. Wow. Nou, een van de meest bekende daarom is nog altijd Black Sabbath's Forbidden. 1995 album met het vijfde album en laatste met Tony Martin. Album qua productie niet geweldig. Werd geproduceerd door Ernie C. van Body Count. Met een guest spot van Ice-T. Er waren zelfs momenten waar Tony Martin in twijfelde of hij volledig werd vervangen door Ice-T. Daar was het management nogal enthousiast over. En ja, het album was natuurlijk geen succes. Werd niet goed ontvangen. Mensen hebben een heel drama gemaakt over het feit dat er 10 seconden rap van Ice-T op staat. Maar als je het album afluistert, de laatste track is het nummer Kiss of Death. En dat is gewoon een absoluut steengoed nummer. Sabbath klassieker. En als je het album afgeluisterd zou hebben, zou je dat ook hebben geweten. Dus bij deze Kiss of Death van Black Sabbath.

0: Nou, voor de liefhebbers van de nogal progressieve muziek was dit een nieuwe single van Haken.
1: In a Fever Dream.
0: In a Fever Dream, inderdaad. Hopelijk voorbode voor een nieuw album, want Haken staat er een beetje... als je hun discografie erbij pakt, staan ze er een beetje bekend... omdat ze om de 2 of 3 jaar een album uitbrengen. Hun laatste stamt uit 2023, dus het wordt hoog tijd.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja. Nou ja,
1: deze
2: zomer, laat me komen.
0: Ja. De laatste album was Fauna en dit was dus inderdaad de nieuwe single van ze.
2: Nou, jongens, schiet maar eens op met nieuw werk.
1: Nou.
0: Nou,
1: we hebben dus Novelization in de studio.
2: Hey. Zijn jullie nou een beetje bekomen van de schrik, zeg maar, omtrent het feit van... het winnen van de Metal Battle. Nog andere vooruitzichten dat je denkt van... oh, daar had ik niet aan gedacht dat we dat gingen doen. Of niet aan gedacht van dit.
3: De hele wereld van muziekrechten en licensing en dat hele verhaal. Daar hebben wij laatst even een korte presentatie over gekeken. Of gekregen eigenlijk. En dat was wel een moment dat ik zo zat van... wij weten echt nog helemaal niks.
0: Nee.
3: Wij moeten echt nog even ons huiswerk doen.
0: Ja, dat klopt. Als je inderdaad muziek maakt... en je wil niet dat iemand anders met jouw muziek aan de haal gaat... Wil je toch je rechten ergens vast moeten leggen.
3: Ja, kijk maar naar bijvoorbeeld Left to Die. Dat is allemaal werk wat door iemand anders is gemaakt... die er al even niet meer is. Hoe zit dat?
0: Ja.
3: Ik heb geen idee.
0: Precies.
1: Maar dat zijn altijd muziekrechten, dat zijn dingen... er zijn al eeuwenlang discussies over. Heel veel bands, platenmaatschappijen... die sneaky contracten, dingen bezitten... die ze helemaal niks mee te maken hebben... of ooit een cent voor uitgesteed hebben... of zelf wat meegedaan hebben.
3: Ja, of dan zetten ze er geen einddatum in het contract, weet je wel.
1: Precies. Nou, dat zie je nu heel veel met bijvoorbeeld ook hele oude bands. Dat dingen op Spotify verschijnen, op streamingdiensten. Ja, maar daar hoeven jullie niet voor te betalen. Want het staat niet in het originele contract.
3: Ah, fuck.
0: Ja. Zijn...
3: Pardon.
0: Jo, doen wij ook. Oh. Nee, dat zijn inderdaad wel dingen waar je op moet letten. Ja, met betrekking tot... zeker met betrekking tot rechten. Ik heb zelf vroeger in een bandje gespeeld. En wij wilden dus ook iets regelen met betrekking tot de muziek die wij maakten. Wat ons verteld werd toen de tijd is bijvoorbeeld... zet je muziek op een cassetteband, cd, whatever... doe het in een verzegelde envelop en stuur het naar jezelf. Snap je hem?
1: Nee.
0: je hebt de muziek gemaakt. Het staat op dat cd'tje of cassettebandje of welke drager dan ook. Of een USB-stick van mijn part.
1: Ja.
0: Die muziek dus, zit in die envelop. Die envelop is verzegeld. Er zit een zegel op. Dus als dat zegel verbroken is, dan is het niet meer geldig. Maar die is verzegeld. Als je die naar jezelf stuurt, heb jij een bewijs van... ik heb een verzegelde envelop, hier zit mijn muziek in. Als iemand anders met jouw muziek aan de haal gaat... en dat, ze kunnen achterhalen wat de datum is...
3: Oh, dat je even opschrijft van... ik heb dit op deze datum verzonden naar mijzelf.
0: Precies,
3: oh, dat staat al op de envelop.
0: Dat staat op de envelop. Ja. De datum staat erop.
3: Het is,
0: dat is de meest simpele manier om je eigen muziek vast te leggen.
3: Schrijf jij dit op?
1: Nou, ik denk dat jij gewoon
0: maak je wel even notities?
1: Ja, maar ik denk dat ik vandaag de dag natuurlijk via met Buma Stemra en dat soort dingen... Ja. Digitaal ook wel heel veel vlot en efficiënt digitaal kan regelen natuurlijk.
2: Ja. Je hebt één geluk, hè? Je kan vrijdag terugkijken en dan kan je nog een keer noteren.
3: Ja, precies. Ik kan mijn moeder vragen of de Twitch feed wilt opnemen.
0: Je kan ook nog een hele week terugluisteren via de website van Radio Lelystad. Of ja, onze eigen website, daar staat hij ook.
3: We hebben sowieso wel wat vrienden die in een band zitten... genaamd Rotzorg. En die hebben afgelopen jaar ook een plaat uitgebracht. En die hebben dat heel netjes gedaan met rechten en stemra en zo. Dus die hebben al aangeboden van... joh, laat maar weten wanneer het tijd is. En dan doen we dat wel eventjes.
2: Heren, ik had nog een vraagje over jullie stijl van spelen. Want jullie, is het atmosfeer black dead of...
4: Het beste wat ik iemand heb horen omschrijven... is death, maar dan black metal.
2: Okay. En waar zit dat puntje van atmosferisch dan in? Hangt er een bepaalde sfeer omheen? Of? Of is het... brengen jullie de sfeer ook terug naar het podium?
3: Zeker. Nee, ja... We zeggen sowieso tegen de lichttech dat de rookmachine lekker hard mag. Maar ook in de muziek hebben wij wel het moment dat wij de energie een beetje terugbrengen. En het een beetje wat ruimte houden en zo. Zeg maar wij gebruiken versterkers voor de gitaren. Mm-hmm. En de meeste versterkers hebben ook een clean modus. Dat je de distortion uitdoet.
2: Okay.
3: Niet alle metal bands die weten dat.
2: Oh, okay.
3: Daar kwamen wij ook een keer achter. Nee, ja. Ik zei er ook al, we hebben een clean nummer wat op het album komt. Dat is helemaal...
4: Ik denk dat als we zo bij de Cape World aankomen, dat het zo...
3: Ja, dat is wel een mooi voorbeeld van een wat meer atmosferisch nummer dan bijvoorbeeld Sacrifice. Dat is dan weer de hele andere kant. Dat is de in your face... Death metal, okay. Dubbele bass runs.
0: Dan komen we zo nog even terug als we Decade World hebben gedraaid.
4: Yes.
0: Op dit onderwerp. Ik wil nog even verder naar een nieuwe single van een hele populaire band. Flotsam en Jetsam. Ze komen ook weer met een nieuw album. En dat album is getiteld Rats in the Temple. Die jongens die zijn gewoon golf elk jaar dat ze wel een plaat uitbrengen weer. Dus,
1: ik wou net zeggen, dat is heel lang geleden dat die vorige uitkwam.
0: Nee, dat klopt. Dat was vorig jaar of ergens. Yes.
2: Dit jaar, 28 augustus, komt hij uit.
0: Ja.
2: Dus voor mij is daar een gelijknamige single van, hè?
0: Dat klopt, die hebben we nu klaarstaan. Dit is Rats in the Temple.

0: Nieuwe single van Flotsam. Ja,
1: je zou verwachten, als je zo vlot album na album na album doet, dat op een gegeven moment enthousiasme of het tempo er wel een beetje uitgaat. Maar dat is het zeker niet.
0: Nee hoor, dat blijft een faceband.
1: Ja.
0: We zijn bijna aan het einde van het eerste uur. Dat betekent dat wij nu nog een keuzeplaat gaan draaien. En dat is die van mij in dit geval. Ik heb gekozen voor de band Incubator. Ze komen uit Duitsland. Ze bestaan nog steeds. En dat verbaast mij enigszins. Want de band heeft in 1991 een album uitgebracht. En toen is de platenbaas toendertijd van hun platenmaatschappij, 1MF Records. Voor degene die het nog niet weten, 1MF stond voor One More Flop. Hoe noem je je platenmaatschappij?
1: Ja, daar heb je veel vertrouwen in.
0: Maar die was met een soort van Benelux tour bezig met een aantal muzikanten. Elke keer nam hij weer iemand anders mee uit zijn collectie, zeg maar, die hanteerde. En hij is toen naar mij toegekomen met iemand van Assorted Heap. En heeft een hele hoop platen meegenomen. Hij was op een soort van tour. En zijn toertje om zijn plaat aan de man te brengen heette Stop the Madness. En dat is een nummer van Incubator, die ook op zijn label zat. Dus ik vond het wel toepasselijk om deze even mee te nemen voor vanavond.
1: Ja. Nou, laten we horen.
0: Dus Incubator en Stop the Madness!

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Al Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. De VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
2: And one of the things that will happen is the strait will open immediately. Immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
1: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
3: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op de school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
1: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren overklagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op Herrie met Martien.

0: Hello and welcome back.
1: Dit is Pas op Hedy.
2: Welkom terug.
3: Welkom.
4: Welkom.
5: Ik zat me net zo op Sepultura.
2: We zijn net aan het oefenen. Ja, het zijn ook stukjes van diverse metal bands die ik gebruikt heb in deze jingles. En dit was inderdaad van Sepultura.
3: Ja, dat hoorde ik. Goeie smaak.
2: In het eerste sturen we een intro. Daar zit een stuk in van Holy Moses. Dus ja. Okay. We hebben zelfs ooit eens een keer een jingle gemaakt voor... We hadden een item in het programma. Doen we eigenlijk nooit meer. Moeten we eigenlijk eens weer eens introduceren als we weer met z'n drieën zijn. Ja. Dat was het item iemands ABC. En dan moest je dus elke week een band meenemen. Dus in de eerste week was het dan een band met een A. Dan een band met een B.
6: Die jingle niet laten horen.
2: Moet ik even kijken of ik die jingle even eventjes ergens in de...
6: Het ABC'tje.
3: Ondertussen Piotr hem zoekt, hè?
2: Ja.
3: Voor jullie, als je nou terugdenkt, je hebt met een wakker metal battle, je hebt hem gewonnen. Maar alsnog zijn er dingen, als je erop terugdenkt, gewoon vanaf die eerste voorronde tot de finale. Zijn er dingen waarvan je denkt, hadden we anders moeten doen?
7: Ja, alles.
5: Daan is wel heel kritisch, maar... Ja, we hebben in de halve finale wel feedback gekregen dat wij de nummers wat mooier aan elkaar zouden kunnen knopen. Mm-hmm. Dat vonden wij op zich wel goede feedback.
3: Ja.
5: Jij had iets met jouw versterker die wat niet helemaal lekker werkte. Dat was wel net jammer.
4: Ja, mijn effects loop die kapte ermee.
3: Oeh.
4: Dus toen was het, ja, dan maar zonder, hè?
3: Ja.
4: Gewoon doorgaan.
5: Ja, dat is... Voor de niet-gitarist is dat het is niet essentieel. Hè? Effecten zijn niet. Je kan een show spelen en als die ene solo dan een keer geen reverb heeft, dat is op zich niet erg. We hadden het net ook over oppakken als je fouten maakt in een live show. Ja. Gate World zat ook een crash die Daan niet raakte door de dikke rook. Maar desondanks, ja. Moet je dat dan toch wel op kunnen pakken.
3: Ja.
5: Het is niet essentieel, maar je rekent erop dat je apparatuur werkt voor een show. En als je dan 10 minuten voor een show erachter komt... Oh, doe dit niet. Dat is even schrikken.
3: Ja.
2: Ja. Gelukkig heb je hopelijk nog voldoende technici bij zo'n podium rondlopen... die je daar goed mee kunnen helpen.
5: Ja,
2: als het echt stuk is, is het stuk.
5: Als
2: maar...
5: het stuk is, is het stuk. Als het eigen apparatuur is die stuk is, dan...
2: Dan baal je.
5: Dan kan de huistechnicus daar ook niet zo heel veel aan doen natuurlijk.
2: Nee,
5: je kan even een stekker loshalen en weer opnieuw vastdoen... die Chris al meerdere keren losgehaald.
2: Je kan alleen maar hopen dat ze een vervangend iets voor je hebben op die avond dan even.
5: Ja. Van de Vouwsman die een reverb erop zet op de solo.
4: Ja, dat was alleen niet... Tja. We hebben gewoon zonder gespeeld.
3: Het ging blijkbaar best prima, dus...
8: Maar dat zijn vaak vooral gitaar die zijn vaak kleine dingen die als band zijnde dan opvalt. En in het publiek, vooral als je een bandje de eerste keer ziet, denk dat niemand heel erg opvalt. Maar vaak als muzikant baal je er hetzelfde meeste van.
3: Daar zijn we heel goed in.
4: Ja, dat is altijd zo na de show. Oh ja, dit ging kut, oh dat ging kut. Oh, daarna is zo, ja, zo.
3: Een dag later denk je daarom.
2: Ja. Het belangrijkste is dat het publiek een leuke tijd heeft. Dat is het belangrijkste.
3: Correct.
6: Mooi show neerzetten.
2: Ja.
3: Zeker.
2: En als ze genoten hebben van jullie show, dan is dat alleen maar goed. En als jullie dan zoiets denken, ja, we hebben daar een noot gemist... of dit ging niet goed, of dat ging niet goed. Als het publiek...
5: Dat is altijd heel even als je net afgaat... en misschien bij het eerste biertje na de show... dat je daar nog even mee zit, maar...
2: Precies.
5: Wat je zegt, als je dan eenmaal mensen spreekt... en het blijkt van... Oh,
2: het was gaaf.
5: Over, dan is het goed. Heb je de jingle gevonden?
2: Ik heb onze jingle gevonden. Ik zal eens even kijken of je het doet. Dan moet ik wel op play drukken. Nee, hij komt er. Oh, wacht even. We gaan het even opnieuw doen. Als ik hem aanzet, dan doet het wel. Dat was dus de jingle.
3: Ja, mooi.
2: Ja.
3: B. C.
2: Waar de wat het eerste was het de A was van Max Cavalera toen hij het nummer Orgasmatron deed van Motorhead. De B was van OB van Megadeth. uit een van de tracks van Megadeth. En C was van Iced Earth. En dat laatste stukje was Iron Maiden. Dus alles bij elkaar geplakt. En dat was het jingeltje eigenlijk voor ons Abix.
6: Ja. Even terugkomend op de vraag uit het vorige uur. Het atmosferische deel, zeg maar, daar hadden jullie zeggen van ja, in het volgende uur zat hij in Decay World.
5: Yeah.
4: Yes.
6: Dus ja, het was weer een heel ander nummer als de uren van met Sacrifice.
5: Ja.
6: Dat was wel merkbaar.
5: Dat is vrij recht toe recht aan death metal track, ja, eigenlijk. Maar we hebben dus inderdaad nog wat black atmosferische black metal dingetjes die op het album komen, die we voor nu dus nog achter hebben gehouden.
6: Daarover gesproken wil ik er even op inhaken. Want jullie zijn bezig met die nieuwe plaat dus. Wie neemt bij jullie eigenlijk het voortouw om tekst te schrijven, of doe jullie dat met z'n allen?
5: Dat doe jij eigenlijk.
4: Dat doe ik, ja. I mean, van de eerste plaat heb ik zelf allemaal gedaan. Behalve dat ene stukje van Decayed World. Dat jij ietsjes geswitcht hebt.
5: Dat is dat ene clean stukje of zo. Maar dat is geen tekst, hè? Dat is muziek.
4: Nee, maar die tekst heb jij van mij veranderd.
6: Maar heb je dan de...
5: Als jij het zegt, joh.
2: geen ruzie, jongens.
6: En jullie inspiratie uit de tekst, waar komt die vandaan? Is het effectief of is het echt gewoon...
4: Ja, het is een beetje van alles. Het is vooral heel veel van mijn eigen gevoel ook wat erin zit. Heel veel. Maar ik ben ook heel veel fan van verhalen gewoon en zo. Dus ook gewoon wat eigen bedachte verhaaltjes eigenlijk. Een novelization, ja.
6: Een novel.
2: Ja, dat is eigenlijk een van de vragen die ik ook had. Jullie band heet Novelization. Waar komt die naam nou vandaan? Maar ja, je hebt eigenlijk al een klein beetje dus het antwoord al gegeven. Ja.
6: Maakt niet uit.
5: Het is eigenlijk het tegenovergestelde van een boek wat wordt verfilmd.
2: Ja.
5: Zo heb je een verhaal wat wordt vastgelegd. Volgens mij komt het daar inderdaad een beetje vandaan.
8: En dan terugkomen we een stukje atmosfeer. Is dat iets wat jullie ook proberen doelbewust terug te laten komen in de stage show? Dat je ook bewust zegt, nou, in de stage show, in dit nummer op dat moment doen we dit en op dat nummer doen we dat? Of denk je, nou, weet je, we gaan het podium op en het is een free-for-all?
5: We hebben een lichttechnicus die, Ayanelus, die wel een beetje de muziek ook wel kan waarderen. En die, zij is ook gewoon een hele goede lichttech. Dus eigenlijk hoeven we bij haar al niet te zeggen van, bij dit stuk willen we graag een wat dimmer licht. En dan gaan we los. Dat hoeven we allemaal niet voor te kijken. Okay. Maar kijk, van die dingetjes zoals veel stroops, veel rook, geen frontlicht. Nee. We hebben verder geen stage aankleding zoals ja, bijvoorbeeld Ophira in de finale. Die had allemaal kaarsen op het podium. Dat zag er echt fucking tof uit.
8: Ja, absoluut.
5: Maar ja, dat doen wij. Wij willen ook weer niet te theatraal worden tijdens de live shows, omdat het op een gegeven moment gaat de focus meer naar de stage aankleding dan naar de muziek die je speelt. Dat is een beetje net tricky, weet je.
8: Ja, het moet denk ik ook een beetje het afhankelijk per genre natuurlijk.
5: Ja. Het oog wil ook wat, maar je wilt ook weer niet dat je voor je show met je corpse paint bezig bent in plaats van met je set.
8: Ja.
2: Zeker. Ik heb, zoals eerder aangehaald, gejureerd voor de Wildman Metal Battle. Om de laatste plaats op dat Wildman Metal Fest te mogen bemachtigen. To Destroy is de winnaar daarvan geworden. maar er waren dus ook twee andere bands. Een van de bands die had dus ook bepaalde schilderingen op het gezicht gedaan. Waarbij wij zoiets hadden van toen we naar de show stonden te kijken van, ja, maar wat willen jullie hier nou mee uitbeelden? Dus ik begrijp dat je zegt van, je gaat te veel de focus leggen op...
5: Ik zeg niet dat corpse paint en zo niet goed is.
2: In dit geval was het geen corpse paint. Oh. Het was een bepaalde schildering. Het waren van die rode lijntjes. Maar wat wilden ze ermee benadrukken? Is het bloed? Moesten het tatoeages voorstellen?
5: Het is inderdaad heel erg afhankelijk van een band. Sowieso is er in muziek geen goed of fout. Maar het is wel iets waar wij niet te veel aandacht aan willen besteden. Omdat dat in ieder geval voor mij persoonlijk, dan maak ik me daarom druk. Terwijl ik me druk moet maken. Als wij een show willen opnemen of zo, dan valt dat ook op ons als geluidstechnici om dat voor de show te regelen. En ik heb daar echt een hekel aan dat ik me dan de hele show druk moet maken van, oh, is mijn laptop al gecrashed of niet? Dan sta je ook gewoon niet lekker op het podium.
2: Nee.
5: Omdat je dan met andere dingen bezig bent dan de muziek.
8: Ja, dat wil ik zeggen. Als ik zo hoor ook dat geen frontlicht is, dat het ook meer is. De focus moet gewoon echt op de muziek liggen. En dat de band er staat, is mooi, kan je naar kijken. Maar de muziek is prio 1, als ik het zo een beetje hoor.
5: Ja. Je bent wel een band die muziek maakt.
8: Ja.
5: Je komt daar die muziek presenteren, als het ware. Of wij komen daar de muziek presenteren.
8: Ja.
2: We gaan even de tweede plaat van het tweede uur doen. En die is altijd ingeruimd voor de CD van de maand. Album van de maand, moet ik zeggen. Deze maand dus nog van Arch Spire. Wij lopen hier al gekscherend te zeggen dat de heren nogal garant staan voor ADHD.
8: Ja.
2: Dus wij roepen al van, waar heb je last van? Arch Spire. ik heb meegenomen de track die ik eigenlijk aan het eind van vorige maand als eigen keuze had meegenomen. Waarom? Ik wilde niet meteen alles van het album prijsgeven, dus ik ga nog een keer deze single draaien. Dat was de track Liminal Cipher.

0: Ja, nog eentje van de heren van Novelization.
1: Ja.
0: Asmodeus.
2: Een verdomd goed live nummer.
0: Het klinkt
2: hartstikke goed. Ja.
3: Bedankt dat je het even zegt. Dat mensen weten dat die foutjes erin zitten. Omdat live niet perfect is.
4: Moet je alles verklappen, hè?
0: Hey, kom. Als mensen het goed vinden, is het goed.
3: Ik hoorde net wat applaus opkomen voordat je de jingle erin duwde.
0: Dus. Precies. Ja, precies. Ja. Dus de plaat was goed. we zijn. Het is bijna half. Dat betekent dat wij weer een keuzeplaat gaan doen.
1: Ja.
0: Martien?
5: Ja, ik hoorde een beetje grunge in. Ik denk van een beetje even back to basic. En weet je wat. Ja, voor mij wat inspiratie gaf eigenlijk van door het luisteren naar deze band. Bestaand uit bandleden van Rage Against the Machine en de voormalig zanger van Soundgarden, Chris Cornell. En die dachten van nou, we gaan een leuk clubje samen maken en we gaan het Audioslave noemen. En daar had ik een leuk nummertje van uitgezocht van het album Audioslave. Het gelijknamige album. En het nummertje wat ik voor jullie uitgekozen heb, had mij wel meteen pakte, was het nummertje Kochijs.

0: Audioslave.
1: Ja, Wijlik Wes Cornell. Lekkere rauwe stem.
2: Rest in peace.
1: Ja, maar dat hij toen... Toen hij met die concertreeks kwam, zeg maar, toen zou hij in Nijmegen het Gofferpark komen. En ja, een tijdje ervoor, zeg maar, dacht hij van nou, ik stap eruit.
0: Ja.
1: Ja, jammer.
0: Jammer van dat soort artiesten. Maar ja, onvermijdelijk. Nee, doet er niks aan. Nee. Jongens, band Novelization zit nog steeds hier in de studio. Waar komt jullie inspiratie nou vandaan? Wat zijn nou bands waar jullie... nou ja, we hebben er natuurlijk al eentje gehoord aan het begin van het programma, Death.
3: Yes. Dissection, dat is ook een band die een beetje tussen het hokje death en het hokje black soms een beetje balanceert. Ik heb een ellende longsleeve aan.
0: We hadden het vorige week nog over ellende,
4: ja.
0: Toch?
4: Ja. Oh, fuck, goeie band.
3: Ja, ja. Mooi. Ja, we proberen, of tenminste, ik... Ik luister niet alleen maar metal. Ik luister ook progressive rock en jazz. En mijn kast staat vol met van alles. En ik denk dat dat onbewust toch ook wel een beetje... in de repetities erin kruipt, weet je. Als ik dan een King Crimson nummer vet vind en ik zet het op... en die gitaar die sneert dan op een bepaalde manier. En je denkt van, oh ja, dat kan ik ook doen. Zoiets of noem maar wat.
0: Nou ja,
3: duidelijk. Hebben we nog namen? Uh-oh.
4: Oltar. Oh, ja. Ik ook,
2: ja, die vind jij heel erg.
4: Die vind ik wel tof. Ja, jij vond ze minder live, hè?
2: Ik vond ze niet slecht live. Ik weet, dit is eigenlijk niet helemaal blijven hangen.
3: die maken dus ook nummers. En die teksten die komen uit verhalen van H.P. Lovecraft. Ik weet niet of je dat... Mm-hmm. Jullie dan wel. Jullie zijn wel educated. Dat is een beetje... Het onderliggende thema van die verhalen is hoe onbelangrijk de mensheid eigenlijk is. En dat we eigenlijk nooit kunnen weten wat we allemaal niet weten. Dat soort hele out there ideeën, daar gaan die teksten over.
0: Ja.
3: Ja, dat is mooi.
0: En mijn favoriete band, waar ik de grootste fan ben van, zo'n beetje, denk ik... Hebben ook ooit eens een keer een nummer gemaakt... Met betrekking tot een verhaal. Een heel kort verhaal van H.P. Lovecraft.
4: Oh ja.
0: Het album heet The Music of Erik Zaan. Ah. Ja, Mekong Delta.
3: Ik ken het verhaal van naam. Ik weet niet of ik hem gelezen heb.
0: The Music of Erik Zaan is in ieder geval het verhaal. Het eerste track op dat album is eigenlijk... verwoord in één song, zeg maar.
3: Ja.
0: Dus
3: ik denk het meest voor de hand liggende voorbeeld van muziek die geïnspireerd is op H.P. Lovecraft is The Call of Cthulhu, ja, ook. Van
0: uiteraard. Uiteraard.
3: Het is zijn bekendste verhaal. Het is niet zijn beste verhaal, maar... Ach,
0: Er zijn er meerdere.
3: Er zijn er meerdere met een niet afgeraffeld einde.
0: Jullie hadden ook wat aangegeven dat je muziek wilde laten horen.
2: Een paar liedjes.
0: En nou ja, eentje daarvan heb ik er nu nog voor klaarstaan. Dat is Crowbar.
3: Ja.
0: Waarom Crowbar?
3: Ik heb volgens mij voor het eerst van Crowbar gehoord door Koert, onze bassist. En toen vroeg ik er later naar. Toen zei hij, oh, ik ken ze wel, maar... Dus hij was eigenlijk helemaal geen fan. Maar ik ken ze dus door Koert. Dus omdat hij hier niet bij kon zijn vanavond... leek het me mooi om voor Koert even een Crowbar liedje te draaien.
0: Gaan we iets luisteren van Crowbar. Dit is To Build a Mountain.

0: Ja, heel langzaam veet hij weg. Crowbar to build a mountain.
1: Ja?
0: Speciaal voor...
2: Kort.
0: Kort.
2: Kort.
3: Shout out Kort.
0: Precies. Martien, ja, dat is een interessante vraag voor die
4: jongen. Ja, een interessante vraag. Stel, jullie gaan een cover maken van een band die niet... jullie zitten in een metal genre. Jullie doen een cover bijvoorbeeld van een popband of een andere popgroep of een welke band dan ook. Als jullie een cover zouden doen, van welke band zou dat een cover worden dan?
1: Oh, wat een goede vraag die ik nu voor het eerst hoor. Tja, als je het echt hebt over een niet-metal nummer pakken en dat helemaal metal maken. Ja, we hadden het net over King Crimson. Dat die veel muziek hebben die je wel wat aan kan dikken. En dan klinkt het al wat meer metal. Ik zie hier, mijn oog valt hier op Pink Floyd. En Pink Floyd, Shine On Your Crazy Diamond. Ik denk als je daar even goed voor gaat zitten. Als atmosferische black metal band. Dat je daar ook wel misschien... Jawel.
2: Ja.
1: Vooral die intro en dat die dan zo opbouwt. En dan knalt hij erin. Ik denk dat jij hier ons op ideeën aan het brengen bent. Ja. Maar als we het...
4: bonus track op de nieuwe plaat.
1: Oeh, ja, dat is nu te laat. Dat is voor de tweede.
4: Ja, goed. Inspiratie kun je overal vandaan halen.
1: Ik wil niet de hele tijd Rotzorg benoemen, maar dat is een punkband. Die hebben een black metal nummer op hun tweede plaat. Want vonden ze leuk.
4: Als punkband.
1: We hebben wel eens met hun bassist gepraat toen wij nog zoekende waren naar een bassist. Omdat hij ook heel erg in de extreme metal thuis is en dat vet vindt. En ook een strot heeft waar nogal wat gekrijs uit kan komen.
4: Toch wel.
1: Volgens mij was dat ook een beetje zijn idee om dat te doen. En dat is een best mooi nummer genaamd Red Moeder Natuur.
4: Ja, leuk.
1: Ik weet niet of ik in hoef te gaan op de boodschap. Van...
0: ik denk dat duidelijk. Dat wel duidelijk is. Ja.
1: Het is toch een punkband, hè? Dat...
4: Tja. Ja, het blijft.
5: En ik was nieuwsgierig. De hoes van de single. Waar komt die vandaan? Was dat jullie idee? Wie heeft hem gemaakt?
2: De hoes van de single?
5: Van Sacrifice.
2: Sacrifice.
5: Oké.
2: Ja, we hebben dus zo'n gast op Instagram gevonden. Uit Indonesië kwam die, hè?
6: Ja.
2: Ja. En Breed Artwork. Is echt toffe... hij kan echt hele vet shit maken.
6: Ja.
2: Dus we hebben aan hem gevraagd van... Hey, wij zoeken een beetje dit. Toen kwam hij met een schets aan. Het was van, oh ja.
1: Dat was meteen
2: vet, ja.
1: We hebben hem voor de... Voor de eerste single van de plaat hebben we hem weer gevraagd. En toen kwam hij met een schets die niet helemaal bij het idee aansloot.
5: Mm-hmm.
1: En toen hebben we hem iets een zetje gegeven van misschien kun je dit ermee doen. En again, gewoon dat bam, raak.
5: Perfect, ja, niks aan doen.
1: Ja. Voor het album hebben we een foto. Dat mag jij vertellen. Jij hebt die foto gemaakt.
2: Ja, ik heb die foto ooit gemaakt toen ik aan het Urbex was.
6: Het is een vette foto.
2: Ja, het is echt een vette foto. Het is ook die op de shirt staan.
6: Ja, net als de Sacrifice.
2: Net als Sacrifice, ja.
5: Okay. Dus stiekem weet wel een klein beetje wat almoezes gaat worden.
1: Ja.
5: Oh.
1: We hebben het shirt niet mee of aan, maar... Mochten we je ooit een keer bij de merchandise stand zien, dan heb je een t-shirt met het logo van ons. Het t-shirt met de single cover van Sacrifice.
5: Mm-hmm.
1: En nog één.
5: Nou, dan moeten we het dus eerst volgende show moeten met z'n allen komen kijken. Dus.
1: Ja, en die ene nog één, dat is de albumcover.
5: Nou,
2: 5 juni in Unitas. Wij spelen dan.
1: In Wageningen voor de...
2: Oh ja, in Wageningen.
6: Dat is niet hier in de buurt, volgens mij.
5: Nee, het is een stukje rijden.
2: Ja, het is wel een stukje rijden, maar het is wel heel leuk.
0: Jullie noemden net de band Dissection.
2: Ja.
0: Dus we gaan even een track draaien van dat album van Dissection. The Somberlin heet het album. Mistress of the Bleeding Sorrow.
2: Ja.

0: Dissection hoorde je en Mistress of the Bleeding Sorrow.
1: Lekker nummertje, hoor. Lekker nummertje. Is dat weer een van jullie inspiratie begonnen? Ja, hè?
2: Ja.
1: heren, als jullie de keuze hebben met het podium te delen als sportact, wie zou dat dan worden, nationaal of internationaal?
2: Oh, ook internationaal.
1: Ja.
3: Dan nog steeds.
2: Oké, okay, ja. Ik verwijs dat dan wel weer een ander verhaal.
1: Maakt niet uit.
2: Maar ja, voor ons is allebei sowieso fluisteraars. Daar zouden wij heel graag mee willen spelen.
4: Mink, please.
2: Mink, alsjeblieft.
4: voor de niet-kenners, fluisteraars is een band die komt van de origine uit Bennekom. Of all places.
1: Het genre van?
4: Post black metal.
1: Okay.
4: Black metal met akoestische gitaren en strijkers af en toe. En andere hele out there geluiden en instrumenten en dingen. En dat vind ik heel vet.
5: Maar hun niet ook met juist die hele vrolijke bloemige albumhoesen?
4: Ja, die hebben een album genaamd Bloem.
5: Ja.
4: Die zijn niet allemaal zo vrolijk, hoor. Die eerste twee platenhoesen die... Die zijn wel wat grimmiger en wat meer zwart-wit en zo.
5: Okay.
4: Maar gaat ook een beetje alle kanten op. Die spelen binnenkort in Doornroosje, in de grote zaal, om hun nieuwe album te presenteren.
5: Oh, ja. Okay.
4: Ja, ik heb zin in die show. Ook omdat zij helemaal niet veel live optreden. Dus dan zou het helemaal vet zijn om voor hun te openen, natuurlijk. Maar
1: misschien moet er eens een keer gebabbeld worden.
2: We tried, maar...
4: Ja, okay. Nee. Ik weet niet of we daar de... Ja, dat
2: hebben
4: was,
2: niet, nee, ja, nee.
4: Nee, dat, als we dat slim... Als we dat goed aanpakken, dan zouden... Als wij de sessiedrummer een DM sturen op Instagram... van, hey, kunnen wij een keertje... Nee, tuurlijk werkt dat niet, nee, maar...
1: Nee. Nou, doe een shout-out.
4: Shout-out fluisteraars, zeker. Hele mooie muziek. Internationaal.
2: Ja, Death to All natuurlijk.
4: Oh ja.
2: Op, jongens. Die is zo voor de hand liggend.
4: Ja, oké. Okay.
2: En anders ellende, ja.
4: Ja,
1: ja zeker. Ja.
5: District 19, kom op.
2: Let's do this.
4: Alles op zijn tijd.
2: Alles op zijn tijd, ja.
0: Ja, wat zien jullie op de langere termijn voor een toekomst voor jullie band?
1: Ja, als we jullie over 5 jaar gaan opzoeken, waar staan jullie dan?
4: Wat zien wij?
0: Wat hopen jullie dan te bereiken?
4: Twee vragen, hè? Wat hopen wij te bereiken?
2: Sowieso dat de derde plaat dan uit is.
4: Over 5 jaar zullen we zeggen. Ja, nee, volgens mij ligt voor jou in ieder geval wel heel erg de focus op gewoon heel veel muziek maken. Ik weet niet of je alles wat je schrijft en bedenkt dan ook moet... Of we dat allemaal gaan gebruiken. Ook niet al jouw ideeën voor de eerste plaat zijn er uiteindelijk opgekomen. Dus
2: nee,
4: dat is,
2: er zijn 2 nummers zijn eruit gegaan.
4: Dat is altijd een soort filterproces als je dat in een bandsetting brengt. Maar om toch wel elk jaar of zo 1 plaat of in ieder geval iets meer dan een singeltje uit te brengen... Dat zou wel heel erg... Dat we ook een... soort dat we iets nalaten of zo.
2: Het bericht, let's go.
0: Ja, jullie zijn druk bezig om natuurlijk nu dat album gestalte te geven. Ja. Nou weet ik van heel veel bands dat er heel veel tijd gestoken wordt in het in de plaatsing van de nummers op het album. Is dat voor jullie ook een belangrijk of maakt het niet uit? In welke volgorde?
4: Nee, daar zit zeker, daar hebben we wel een beetje over nagedacht.
2: Daar hebben we wel over nagedacht.
4: Ja, we hebben...
2: Daar hebben we nog over zitten discussiëren.
4: Ja, dat klopt. Ja, we hebben een aantal volgordes gehad en geprobeerd. En, nou ja, als je zo'n akoestisch out there nummertje hebt... dat moet wel op een logische plaats op het album zitten, weet je wel. Als je een plaat opzet, dan moet het... Tenminste, ik vind dat het eerste nummer dan je ook wel een beetje... in het gezicht mag slaan.
0: Ja.
4: Ja, dynamiek en vormgeving en of het een beetje in elkaar overloopt, dat is in de atmosfeer is black metal in dat genre zeker wel belangrijk, ja.
0: Jongens, ik wil jullie hartelijk danken dat jullie naar de studio zijn gekomen. Wij hebben namelijk nog tijd voor 1 nummer wat wij gaan draaien.
1: Ik heb nog 1 mee te delen.
0: Ja.
1: Mocht je morgenavond niks te doen hebben, kom lekker naar Dronten, naar Brouwerij Pracht. Daar speelt morgenavond De Ville uit Zweden. Lekkere stoner rock metal, zeg maar, en vanaf een uur of acht. Dus mocht je niks te doen hebben, kom lekker naar Dronten toe. Er staat een linkje bij ons op de socials, zoals Facebook. Dus tientje entree. Speciaal biertje erbij, lekker man.
0: Graag tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Bedankt, jongens.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot 1 graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.